0: Da.
1: Hakuna Matata?
2: Ja, det er vores motto.
1: Hvad er et motto?
3: Ikke noget, men det rimer på lotto.
2: Ved du hvad, Knægt? De to ord kan løse alle dine problemer.
3: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For...
4: Cuando era muy pequeñín.
5: Cuando era muy pequeñín.
6: Muy bonito.
2: Gracias.
4: Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él.
7: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind.
8: Verdorie!
9: Dat ben ik waar!
8: Sie war katastrophal!
9: Dat is zo'n skandaal!
8: Das ewige Hupen!
9: Dat is toch maar!
8: Van dit stand!
3: Mama, ik zou ongen horen, hè?
10: Oh, sorry.